Ja, mijn liefje is weg. Maar je weet dat mijn bed lekker sext. Kom dan hier, gek.